0: 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are

0: You are. Ujala Radio Headlines. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: क्या कहा?

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Halchal, Ujala Radio.

इस जमाने में इस

0: ओ मोहे ओ मोहे ओ मोहे, पत पत
1: नी नी
0: पत्नी पत्नी में

You are. Ujala Radio Headlines. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: dubbelen. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Nederland.
1: You are the Bella Bengal.

0: You are हमेशा
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlins, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, I love you.

You are. Ujala Radio Headlines. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlins, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 7 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht ook 5. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. De N59, Burghaamstede richting het Hellegatsplein, is voorlopig dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via uitwijkroute 21. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wakker worden, met RJ. Goedemorgen met RJ. Op you are Ujala Radio.

Net 6:30 geweest. Goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op Ujala Radio. En namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze maandag, de 18e mei 2026. Ja, het gaat snel. Het gaat heel hard allemaal. Fijn dat u bent afgestemd op Ujala Radio. Maandag de 18e dus. Hartelijk welkom. Swagadam, khushamdeed, namaskar, satri akal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Vandaag zit ik er ook weer aan tot 9 uur. Morgen hebben onze collega's het eens. Woensdag ben ik er weer. Ja, zo gaat dat. En donderdag is hij er weer, Satis. Dan ben ik er vrijdag ook weer. En zo gaat de week dan ook mooi voorbij samen met u. Maar goed, we moeten nog beginnen aan deze week, hè. Dus wens ik u allen een hele fijne dag toe. Kom, dan gaan we beginnen met Raoul Pandey. Good Day with RJ, het programma met de actualiteiten en uiteraard ook de mooie liedjes die ik dus voor u heb uitgekozen. Hartelijk welkom!

Een prachtige song, Hey Dua bij Rahul Pandey. Is een popsong, zeg maar Indian popsong, want dat heb je ook weer. En er zijn er best wel hele leuke tussen. En dat hoor je wel vaker hier bij Ujala Radio, nietwaar? Hartelijk welkom allemaal, degenen die al druk aan het typen zijn om me te laten weten dat ze luisteren. En mij ook een hele fijne dag wensen. Dank je wel daarvoor.

Bana Bana Le by Arijit Singh, ook aan het ook anders. De meest populaire artiest, kan je zeggen, van India. En die Bana Bana Le was uit de film Beria. Zo meteen is het 15:15. Nou ja, het duurt nog even hoor. Nog zeker 3 minuten. Dus dan gaan we genieten van deze van Ik Barveer Arjit Kiawaas. Alles reageer.

Great song, krijg je allemaal hier te horen bij Ojala Radio, nietwaar? Allemaal. En het is 7:15. Even kijken wat het weer ons vandaag te melden heeft. Nou, afwisseling van stapelwolken en zon en enkele buien. Het is dus vandaag wisselend bewolkt en vanuit het westen trekken er buien over het land. Later in de middag wordt het in het westen weer droog. En de west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Dus wordt het vandaag tussen de 14 en 17 graden. Nou, daarmee moeten we het doen, hè. En ik heb van veel mensen begrepen dat het later in de week wel tot 28 graden kan gaan oplopen. Nou, dat is dus later in de week. Wanneer dat precies is, weet ik niet. Maar ze hebben het hier zo wel aangegeven. Dan zie ik hier zo dat het nog altijd de eerste twee dagen tussen de 15 en 17 graden is. Maar ja, je weet maar nooit wat er allemaal zal komen, nietwaar? Anyway, ik ga nu richting de 90s. En dan begin ik met deze mooie song uit de film Birju van 1993. Jumta Gata, Jumta Gata Mausam. Mohammed Aziz samen met Jayashree Shri Ram. Shivram is dat.

Dat was weer even mooi om gehoord te hebben. Misschien niet zo vaak afgedraaid, maar toch wel een prachtig liedje was dat van Mohammed Aziz en Jayashree Shivram. En uit de film van het jaar 2000, Herap Heri, heb ik deze voor je eruit gehaald van Udit Narain en Alkaji. Mutsimilti hai ikalarki Rosanna.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehu Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

7 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, dan hebben we het weerbericht gehad ook. Maar straks ga ik er uitgebreider op in. In elk geval is dit dus de week waar we naartoe gaan, waar we nog één vrije dag hebben. En dan is het afgelopen met al die vrije dagen. Dat is dus tweede Pinksterdag. Ja, eerste tel ik niet meer, want het is gewoon op een zondag. Maar de tweede is een maandag en er zijn velen ook weer vrij. Anderen moeten helaas toch wel werken. Maar op sommige dagen is het best wel leuk om te werken hoor, want dan is men heel anders. Ook de collega's onderling zijn anders met elkaar. Ja, want dan verheugen ze zich erop wat er allemaal gaat gebeuren die dag. Anyway, 7:08 alweer. Laten we beginnen weer met een paar van die leuke songs van een tijdje geleden. Waarmee ga ik beginnen? Even kijken voor je hoor, wat ik allemaal voor je heb. En ik dacht zo, weet je wat? Het is maandag, niet al te zwaar beginnen. Dus dan ga ik met deze Zindadili Bhumi van Arijit Singh van start. Salim en Suleiman Marchant hebben de muziek gemaakt.

Wat een fantastisch lied is het. En dan dacht je, ik hoor je zeggen van, nou, je zei, we gaan iets rustigs draaien. Nou, zo rustig had ik het ook weer niet bedoeld. En ik weet wel dat er wat pit in zit, maar dat was dus wat later in de song. Anyway, ik ga nu eventjes richting de appjes, want iedereen zit alweer te wachten van, hé, hey, zeg je niks vandaag? Nou, zeg wel degelijk wat, want Aasje uit Haarlem heeft me al vroeg geappt ook weer. Een fijne dag ook aan jou toegewenst en groetjes. Ook aan Wimla daar in Den Haag. En beterschap met je broer. Waar je had je op door, Wahab. Dennis ook een hele fijne dag toegewenst. Ook zus Lina daar in Enschede wens ik een mooie dag toe. En van wie heb ik allemaal nog meer gehad? Uiteraard ook van Erwin. Die gaat ook weer lekker vroeg naar het werk toe. Een fijne dag toegewenst. Ook mijn bro Rakesh. Daar in Den Haag wens ik een mooie werkdag toe. Mijn matchmaker in Amstelveen is ook van de partij. En luistert naar haar favoriete radiozender. Ojala Radio uiteraard. Ja, hallo, dankjewel voor je appje. En ja hoor, het is komende weekend ook alweer lekker weer. Het wordt 20, 24 graden, dacht ik. En dan hebben we Pinksterweekend, hè. Dat wordt weer mooi. En dan ook nog een appje gehad van Donnie Isri uit Amsterdam. Hartelijk dank ervoor. Een fijne werkdag ook toegewenst aan Olga. Die zit op of nu in de auto of net aangekomen op het werk. Een fijne werkdag toegewenst ook. Hey Albert uit Woerden. Hartelijk dank voor uw appje. Mieke uit Den Haag ook een fijne werkdag toegewenst. En dankjewel voor je appje. En Kees is weer terug van weg geweest. Ja, die was er even tussenuit geglipt. En ik dacht al van, ik krijg niets van Kees meer te horen. Is hij vrij? Jawel, hij was dus lekker vrij. En Marian is ook weer van de partij. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En Letjeman G uit Scheveringen. Hartelijk dank ook voor uw appje. Goed, dan gaan we nu verder met de muziek die ik voor u heb uitgekozen. Mieke uit Den Haag ook een fijne werkdag toegewenst. En dankjewel voor je appje. En Kees is weer terug van weg geweest. Ja, die was er even tussenuit geglipt. En ik dacht al van, ik krijg niets van Kees meer te horen. Is hij vrij? Jawel, hij was dus lekker vrij. En Marian is ook weer van de partij. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En Letjeman G uit Scheveringen. Hartelijk dank ook voor uw appje. Goed, dan gaan we nu verder met de muziek die ik voor u heb uitgekozen.

toch wel weer een liedje van een tijdje geleden. Als ik me niet vergis, was dat uit 2022, jawel. Halamiti, Halamiti Habibo. Ja, en dan komt er olie en alles in voor. Maakt allemaal niet uit, toch, man? Yvonne Douwelen, dankjewel ook voor jouw appje. En iedereen die ook jarig is vandaag, moet ik natuurlijk ook feliciteren. Of misschien bent u gisteren jarig geweest, heb je me niet gemeld. Maar bij deze dan een hele fijne jaardag toegewenst allemaal. De luisteraars die niet zo lekker zijn, van harte beterschap toegewenst. En voor de anderen die wat ergens onder de leden hebben, praat naar Doa is wat ik voor u kan betekenen. Aishmi, dankjewel ook voor jouw appje, ook voor jou een hele fijne dag toegewenst. En Rui, ja,

dat allemaal, hè. Extra mooie dag aan jou toegewenst. Ook Armaan, je moet vandaag vroeg beginnen. Dus wens ik je ook een hele fijne dag toe. En Kiwi luistert natuurlijk ook mee en kraait ook lekker mee. En die probeert ook wel het een en ander eruit te halen. Goed, degenen die onder de douche zijn, moeten we natuurlijk ook wel blij maken met hun songs, toch?

Boet. Ja, de liedjes uit deze film zijn allemaal fantastisch. Stuk voor stuk zijn ze allemaal even leuk om naar te luisteren. Zo, en dan komen er nog meer appjes binnen. Ik dank je wel daarvoor. Dan ga ik straks dan doornemen met je. Nu gaan we genieten van Kanika Kapoor en haar Madhuban. Mera Dikanaj.

Oh, en dan gaan we eventjes naar iets. Nee, dit moet ik nu niet hebben. Dit is niet de bedoeling wat ik daarvan wilde zetten. Wat ik wilde zetten is deze. Daar gaan we dus nu naartoe. Yes! Yes!

Ja, voor mij had het best wel wat langer gemogen hoor. Een minuutje is veel te kort. Maar goed, dan heb je het ook wel gehoord. En de jongelingen die Bee dit niet echt kennen, die hebben natuurlijk Michael gezien. Dan kwam je het wel tegen, hè? Ja. Oké, dan gaan we met de nieuwtjes beginnen hoor. Het is al 7:58. Goedemorgen Nederland. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. En daarbij raakten er 4 mensen gewond, onder wie 1 ernstig. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. De jongens van 15 en 17 jaar reden afgelopen weekend in zeker 4 gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. Hun schiettocht begon zaterdagmiddag en de gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op binnen te blijven, zolang de verdachten nog vrij rondliepen. De 2 werden aangehouden toen ze staande werden gehouden in een gestolen auto en probeerden weg te rennen. Een derde inzittende die ging er vandoor en is nog altijd voortvluchtig. Het is niet duidelijk of diegene betrokken was bij de schietpartijen. Nou ja, dat hij in de auto zat is al erg zat. Dus ben je gewoon medeplichtig. Nou, het vuurwapen dat was gebruikt door de jongens bleek te zijn gestolen door de 15-jarige. De 17-jarige verdachte die werd gezocht voor een ander vuurwapendiefstal. Er is geen motief vastgesteld en de burgemeester van Austin zegt dat het lijkt te gaan om willekeurige acties. Nou, dat je zulke rare mensen hebt, zulke jonge kerels. Goed, dan gaan we door met ander nieuws. 2 straaljagers zijn gisteren tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de Amerikaanse stad Boise. En de 4 inzittenden van de gevechtsvliegtuigen die konden veilig de toestellen verlaten met de schietstoelen. De gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten. Na de botsing gebruikten de 4 inzittenden 2 per vliegtuig hun schietstoelen om zichzelf in veiligheid te brengen. De straaljagers stortten neer, waarbij op de grond een explosie ontstond. Hulpdiensten die haasten zich naar de plek van het ongeluk dat plaatsvond buiten de luchtmachtbasis van Boise. En dat is in de staat Idaho. Kort daarna kwam het verlossende woord van de organisatie van de vliegshow. De 4 inzittenden waren veilig. Zo, en dan nog dit berichtje. Ja, dat was ook even schrikken toen ik dat las. Dacht ik van, nou, dan moet ik dat ook als eerste voor je erbij halen. Maar als je denkt dat koeien lief zijn, nou, ze kunnen ook hardhandig tekeer gaan. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen door een dodelijke aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd door een kudde koeien aangevallen in een weiland en raakte daarbij dodelijk gewond, aldus de politie. Bij de aanval in Oost-Tirol liep de 65-jarige echtgenoot van de man eveneens zware verwondingen op. De reden voor het agressieve gedrag van de dieren is nog onduidelijk. Ja, hoe ga je dat aan de dieren vragen? Wat was er met je aan de hand? Koeien vallen soms aan als honden te dicht bij hen komen, maar het echtpaar had waarschijnlijk geen hond bij zich ook. En de burgemeester van Tirol spreekt van een tragisch incident. Ja, dat is zeker een tragisch incident en dat is helemaal niet fijn om dat dus mee te moeten maken. Anyway, we gaan weer even door naar muziek en dan heb ik deze song voor je.

Vir genam linge ham. Ja, dat was even mooi om weer gehoord te hebben. Niet waar, uit de jaren 70 was dat. Maar we gaan weer door naar de nieuwtjes. Wereldwijd zijn niet eerder zoveel mensen geëxecuteerd als afgelopen jaar. In 17 landen waren het er in totaal 2707 mensen, een stijging van 78% ten opzichte van 2024. En dat staat in het jaarlijkse rapport van Amnesty International dat de cijfers registreert sinds 1981. De cijfers zijn van voor de grootschalige protesten in Iran en het daaropvolgende harde ingrijpen door het regime in januari dit jaar. Toch is het ook in 2025 het overgrote deel van de geregistreerde executies uitgevoerd. In opdracht van de Iraanse autoriteiten. 2159, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty International is het hoge aantal vooral het gevolg van een klein aantal regeringen dat de doodstraf blijft gebruiken om angst te zaaien. En naast Iran zijn dat onder meer Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Heb ik nog dit berichtje voor je van de 74 van de 100 oplichters en nepagenten van wie de politie begin maart in een opsporingscampagne beelden heeft getoond, is de identiteit bekend. Inmiddels zijn 38 verdachten verhoord. Bij de rest is een verhoor gepland of is het onderzoek nog gaande, meldt de politie. 2 maanden geleden startte de politie samen met het OM de zogenoemde Game Over-campagne tegen oplichters. En daarbij werden van de 100 verdachten beelden getoond. In eerste instantie nog onherkenbaar, dus met zo'n balkje ervoor. Maar als de verdachten zich binnen 2 weken niet hadden gemeld, werden zij herkenbaar getoond. En dus nu, van de 74 verdachten waarvan de identiteit inmiddels bekend is, hebben 34 zichzelf bij de politie gemeld. De 40 anderen werden door tipgevers herkend. 4 verdachten werden er aangehouden en dat was volgens de politie nodig als een verdachte niet kwam opdagen bij een verhoor of voor meerdere strafbare feiten in beeld was gebracht. En de leeftijd van de verdachten varieert tussen de 14 en 42 jaar, met een gemiddelde van 22 jaar oud.

Ja, toe, Mary Senorita. Dat was weer even mooi om gehoord te hebben, nietwaar? Laten we even kijken wat ik nog meer voor je heb aan nieuwtjes. Ja, eigenlijk gaat alles over doden bij aardbeving, doden en tientallen gewonden bij Russische aanvallen. Ja, wat wil je nog meer horen? Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen heeft levensbedreigende verwondingen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 storten volgens staatszender CCTV vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Liuxiao worden dus geëvacueerd. Chinese media melden dat de 2 doden een stel zijn van in de 50 en 60 dat onder het puin werd gevonden. Naar de vermiste persoon is een zoekactie gaande. Ja, strakjes heb ik nog meer nieuwtjes voor je. Celebrity nieuws dan. Oftewel entertainment nieuws, zal ik zeggen, over Barbara Streisand en hoe heet die andere ook alweer? John Travolta. Krijg je dus strakjes allemaal van me te horen. Nu gaan we eerst naar een van de nieuwere songs van de film Petit Petit Nie, Or Vodou.

Ja, ja, ja. Heerlijke song is deze ook weer. En straks heb ik dus de nieuwtjes, entertainment nieuwtjes voor je. Ik hou het nu lekker even op mooie muziek. En dan ga ik hier naartoe. Ja, heet je maar niet toe, Ishke Hona, hè?

0: Oké, en dan hoor je me strakjes ook weer. Heb ik weer wat mooie muziekjes uit de film Patti Patni Arvodo. Of van de film Daddy Kishadi. Dus u blijft gewoon afgestemd op your favorite radio station. Ujala Radio.
1: Hey, samal sur pakad ki.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijk onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde de grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan, die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
5: बस तू चाहिए
4: उजाला रेडियो Hindustans Sound van Nederland via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
6: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day. Goedemorgen. Good morning met RJ. Good day with RJ.

Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. En dan moet ik eventjes ook nog weer even checken waar ik zo... Ja, waar ik de appjes allemaal heb. Dat moet ik ook nog eventjes doornemen met u. En even kijken hoor. Ik heb weer een aantal gekregen van Roos. Dankjewel voor je appje meis. Ook aan jou een hele fijne dag toegewenst. Paris en Gerda Moely zijn ook van de partij. Henny en Shirley daar in Den Haag. Dankjewel ook voor jullie appje. Ik zie dat Malti ook van de partij is. Malti, dankjewel voor je appje ook. Ja, alles gaat goed hoor. Het gaat prima met mij. Alleen nog een beetje van die verkoudheid. Dat zit er nog even in. Of liever gezegd, hooikoorts. Het is allemaal door elkaar gaat het bij mij. Maar voor de rest gaat het wel prima. Hartelijk dank voor je appje, meis. Ook een appje gekregen van even kijken. Dat is dus van Henny en Shirley, heb ik al gezegd, van Prabha. Dankjewel, meis. En ook de groeten aan ons tweede huis daar ook weer, want je gaat weer werken zometeen. Amina uit Amsterdam Zuidoost. Een fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Ook Sanjay, jij hebt ook een appje gestuurd. Dankjewel. En je vroeg hoe laat het de herhaling is van de analyse van Robbie Makka. Dat is om 11:50. Als ik me niet vergis, dan is het dus rond die tijd. En ook een appje van Mila gekregen. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En dan zie ik eentje vanuit Den Bosch. En dat is van Anoop Mahapeli. Dankjewel. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En blijf allen vooral afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Dankjewel allemaal voor de appjes. We gaan naar onze 80s song. Ditmaal uit de film Must Do It.

Ja, geweldig liedje was dit van Salma Aga. Zangeres, actrice en haar dochter Zara Eschan, die zingt nu ook volop in de Bollywood-industrie, nietwaar? Oké, Margriet en Waldo, ook aan jullie een hele fijne dag toegewenst. Blijf afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. En dan gaan we door met wat mooiere songs, andere songs. Zoom Zoom is deze uit Radhe, Your Most Wanted Pie.

Zoom, Zoom was dat ook weer van Radio Most Wanted by. En dan weten we dat het om Salman Khan gaat. Die heeft erin gespeeld. En dit is uit de film Zrahatke, Zrabatke.

0: Hallo, everyone. Nou, zeg.
1: Vicky Kossel.
0: Ja, dat is even mooi en waar, maar goed, dat heb ik nu niet nodig hierin. Ik ga naar de volgende. Deze Sanja was dus uit de film waarin Sarah Ligaan in heeft gespeeld ook, hè. En even zien, dan ga ik naar deze toe. Ja, is ook weer zo'n heerlijk liedje. Tuesdays and Fridays uit 2021 bij Neha Kakker en Tony Kakker. Phone met Terry Foto.

moeder met de muzikale begeleiding van haar broertje. En dat is dus, nou broer is dat liever gezegd. En dat is dus Tony Kukker. En dan gaan we even naar Putty Putney or Vodo. De film waarin spelen Ayushman Khurrana, Vami Gabi, Rakul Preet Singh en Sarah Ali Khan.

Jolene Ayan Lau. Deze man who is uit de villa Matre Bhumi, May War, rest in peace. Nou, dan zou je wel graag willen dat dat nou eindelijk gebeurt. Dat er rust komt in de tent daar in Rusland, Oekraïne, Iran, Palestina. Ze blijven maar doorgaan. Ja, dat zou je graag willen, hè. Maar ik had ook nog gezegd dat ik wat entertainment nieuwtjes voor je heb. Barbara Streisand is zaterdag niet aanwezig op het filmfestival in Cannes om de Gouden Palm in ontvangst te nemen. En dat op advies van haar artsen, want ze is herstellende aan een knieblessure, dus daardoor kan ze niet aanwezig zijn. Barbara Streisand ontvangt de eerprijs voor haar volledige oeuvre en betekenis voor de filmwereld. De inmiddels 83-jarige actrice en zangeres is zeer vereerd om de Gouden Palm te mogen ontvangen en zegt dat ze enorm uitkeek naar het vieren van de films op de 79ste editie van het evenement. Helaas, ze kan er dus niet bij zijn, want vanwege die knieblessure moet ze rust houden. En ja, je kan dan wel in een rolstoel daar aankomen, maar ik denk niet dat ze dat wil. Nee, daar is de lady voor. Anyway, acteur John Travolta die heeft bij het maken van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach veel hulp gekregen van zijn dochter Ella. En dat vertelde hij in gesprek met journalisten op het filmfestival van Cannes. De film over de eerste vliegreis die Travolta maakte als jochie van een jaartje of 8 ging eerder deze week in première in Cannes. Hij zegt, samen met zijn dochter Ella hebben ze alle shots eerst geoefend en opgenomen op zijn iPhone. En zij speelde alle personages. Dat is dus fantastisch, hè? En daarna konden ze met de opname starten. En dat hebben ze ook naar de cameraman gestuurd. Kijk, zo willen we het hebben. En zo moet ze kijken, zo moet diep kijken. En dat hebben ze dus toen gedaan. Hij dankt zijn dochter dan daarvoor. Mooi toch, dat het allemaal zo kan. En dan heb ik deze voor je. Uit Dadiki Shadi.

uit Dadi Kishadi, film waarin spelen Kapil Sharma en Neetu Singh. Uit de film Cocktail 2. Ik heb nog geen andere liedjes kunnen vinden hiervan. Maar goed, we genieten nog altijd van deze. Jap de luck!

Sotjut en Parampara Tandon, die hadden zo'n zin om te zingen. In plaats van dat je cocktail hebt gehoord met Job Telk. Maar dat krijg je strakjes aan van me te horen. Laten we eerst eventjes hier naartoe gaan. Want 6 op de 10 Nederlandse huishoudens zijn van plan minder geld uit te geven door de stijgende prijzen voor energie en brandstof. Dat blijkt dus uit een nieuw onderzoek van ING onder tienduizenden van de klanten. Opvallend is, vakanties en uitjes, daar heb ik het niet over pia's, maar echt over wandelingen, uitjes in de horeca, worden als eerste geschrapt. Ja, want als je met het openbaar vervoer moet gaan, dan ben je wel honderden euro's kwijt als je met z'n vijf gaat. Goed, volgens de economen zorgt de onzekerheid rond de oorlog in Iran voor groeiende zorgen over de economie. De onrust op de energiemarkt begon in maart, toen de oorlog tussen Iran en Israël de olie- en gasprijzen flink opdreef. En sindsdien verwachten veel consumenten dat de hoge prijzen voorlopig zo blijven. Meer dan 80% van de ondervraagden denkt dat brandstof en energie nog minstens 3 maanden duur zullen blijven. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor het vertrouwen. Volgens ING is het consumentenvertrouwen in april gedaald naar het laagste niveau sinds december 2022, toen Nederland midden in de energiecrisis zat na de Russische inval in Oekraïne. Tja, laten we ons maar even weer lekker richten op muziek, hoor. Iets rustigs erbij, Hasmet Pagli.

ook Jasmin. En uiteraard ook mijn bhai Akbarji. Dankjewel allemaal. En na zo, uiteraard, ik weet dat je ook luistert. Dus bij deze, ook naast Moon, zus Eden, allemaal een mooie dag toegewenst.

Mijn naatje, jap telak, mijn naatje, jap telak. En dan gaan we naar dat andere liedje. Even kijken als ik het kan vinden. Oh, dat is deze van Sonny de Johan, de Patamera.

is dus uit de film The Fame Game, waarin Madhuri Dixit de hoofdrol in heeft gespeeld als de beroemdste actrice van India. Ja, een meeslepende Indiase thriller is dat, uit 2022. En dit liedje was dus van Sunidhi Chauhan uit The Fame Game. En dan, ja, dan ga ik naar deze. Chalo Chale, Beach Party Anthem. Sanjay Dutt, Shahid Kapoor, Kriti Sanon. Zij hebben in deze film gespeeld Cocktail 2. Ja, ik weet niet of het echt wel uit Cocktail is, maar ik heb het eruit kunnen vinden.

geweldige zanger zit, als het echt wel uit die film is, Cocktail Tour, weet ik niet. Maar in elk geval, ik vind het mooi. En het stond daarbij. Het stond er ook bij dat het van Cocktail 2 is. Maar of het zo is, ik heb het nog niet bij de andere officiële sites gezien. In elk geval. Amina uit Den Haag, dankjewel voor je appje. Ook een hele fijne dag aan jou toegewenst. En alle andere mensen die luisteren naar Ojala Radio, dankjewel.

Radio, your favorite radio station, 24/7 at your service. Tijd geworden om u te groeten en u een hele fijne dag verder toe te wensen. Blijf vooral afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. En ik zou zeggen, graag tot woensdag. Dan ben ik er weer. En vanmorgen veel plezier met Lewa en Gangaram. Met Sadie's Ramnat Mizir. Tot woensdag. Have a nice day. En blijf afgestemd op Ujala Radio. Signing off. Shubh din ek mubarak din, namaskar, Allah hafiz, gaate gungunate aur muskurate rehna.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. 1 van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. 1 van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied. 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park. Door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Challenge!

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en Knoop. Ujala's Sona Chirea.

AccuR. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Eiburg en Amstelveen 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. In Motsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekwehe. Orham. Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kie. WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल
3: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ralph Odin. Subh aur sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, Tor Radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld, vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oosten overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: विल जे उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
11: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?
3: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Bujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Elspeet en Harderwijk. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: We zijn er. En we gaan meteen van start met Tojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dhanyabad, RJG. Goedemorgen, namaskar iedereen.
0: Nou, ik zei het al, we gaan meteen van start hiermee, dus ga ik dat ook doen. De grondenkwestie is nog altijd een probleem om af te handelen, hè? En tijdens de regering Santokhi Brunswijk is al geprobeerd deze snel af te handelen. Hoe goed is deze regering daarmee?
1: Ja, bedoel je grondenkwestie over het algemeen?
0: Over het algemeen, soorten gronden, ja, over
1: of bedoel
0: het algemeen.
1: Je de grondenrechtenproject van het binnenland?
0: Beide eigenlijk, hoor.
1: Ja. Kijk, het verschil is in de stad en omgeving, dus Paramaribo, Wanica, Komewijnen, noem maar op, heb je verschillende soorten gronden. Dan heb je dus het verhaal van subcommunale eigendomgronden. Je koopt gewoon eigendom, zoals je ook in Holland kan. Je hebt ook situaties waarbij je langdurige huur kan hebben voor 40 jaar. Je hebt een constructie met grondhuur en je hebt een constructie met erfpacht. Maar wat je ook hebt is van dat je los van grondhuur, eigendom, erfpacht hebt, heb je dus in de volksmond domeingrond. Grond die toebehoort aan de staat. Dan gaat de staat jou dat geven en dan moet je het een en ander gaan doen. Santokhi Brunswijk waren begonnen met grondconversie. Om grondhuur of erfpacht om te zetten naar eigendom. En men heeft een aantal dingen gedaan, dus percelen gedaan. Men heeft de onderminister benoemd. Men heeft GLIS, dus dat wil zeggen het hypotheekkantoor verstevigd. Men heeft kader aangetrokken. En veel mensen die grondhuur hadden of erfpacht hebben, die hebben dus nu domeingrond gekregen. Dus domeingrond in die zin van staat, maar wel eeuwigdurend. Dat is van jou nu. Dus het is definitief. Niet dat je elk jaar moet komen betalen. Dus al die mensen die vandaag luisteren of zeggen van ik heb mijn kind bij Suriname, mijn familie Apuanjari, gaat u kijken in hun akte, in uw dus notarieel akte, niet zomaar papieren van advocaten, gewoon in uw akte. Als het in de kast is, dan bij in de kast. Als het dus bij de notaris is, ga je naar de notaris. Als het bij dus GLIS is, ga je naar het GLIS-kantoor daar aan de ringweg. Welke titel staat je akte. En op basis daarvan kan je verder beslissen. Dus verschillende soorten. En via makelaars, als je percelen koopt of gaat laten verdelen via notarissen, let er wel op welke titel. Iets anders is, RJ, dat is het verhaal van grondenrechtenproject voor inheemse tribale volken. Dat is het verhaal van binnenland. Daarover zeggen ze al jaren. Kijk, die mensen die wonen in het binnenland, ze maar jungle meer hee, ulke grondenrechtenba. En inheemse en tribale volken die dus hebben verschillende conferenties en ze hebben organisaties, ze hebben bezoeken die ze afleggen, Amerika. Maar je hebt in Suriname Stichting Bosbeheer Bostoezicht, die let een beetje op. Je hebt Grondbeleid en Bosbeheer GBB, je hebt presidentiële werkgroepen, decentralisatie, grondrechten, etc. Geen van de regeringen hebben het tot nu toe opgelost, definitief afgelost. Dus 50 jaar Suriname, 160 jaar parlement van Suriname, dat heb je vorige keer gezegd. Die hebben het tot nu toe niet definitief opgelost. Met als gevolg dat Suriname een groot gedeelte boedel heeft. Een groot gedeelte een beetje een chaos is qua percelen. Maar waarschijnlijk heeft het ook te maken met tekort aan kader. Dus geld, paisa, mensen en juristen vooral. Wetgevingsjuristen en grondenrechtenjuristen om dit soort dingen dus op te lossen. Dus laat ons hopen dat de komende jaren het beter zal worden.
0: Maar er wordt inderdaad ook wat het binnenland betreft hard aan getornd om deze op te bouwen. Bepaalde dorpen die hebben dus nu ook eenmaal 24 uur elektriciteit. En nu worden er ook nog betaalbare woningen gemaakt in bijvoorbeeld Galibi. Hoeveel kunnen deze mensen nou, zeg maar, betalen aan een betaalbare woning?
1: Ja, kijk, Galibi, voornamelijk inheemse, dus de Ingi-broeders van ons, de Sabayo en de Yubitana wordt gezegd, maar ook nog andere mensen. En daar wordt er inderdaad gecheckt of wij dus in Suriname woningen kunnen bouwen, goedkope woningen kunnen bouwen. Nou, het verhaal is van dat in Suriname je verschillende faciliteiten hebt om die woning te kunnen aflossen als je hebt gebouwd. Eerst moet je een stukje grond hebben. En een stukje grond hebben ze destijds gekregen van de regering van Suriname. Dus er zijn verschillende dingen. En men noemt het goedkope woningen. Dat wil zeggen van dat je een soort pilot gaat zetten. Je gaat een paar dorpen eruit halen uit Resort Galibi. En dan ga je dus beginnen bijvoorbeeld met hoe groot moet die woningen zijn? 35 vierkante meter. Let er wel op, dat is gewoon 7 bij 5. Nou, wat je also is een klein Het is een huisje. Het is twee kamer appartement, waarschijnlijk een beetje als een studio. En ze hebben dus gemeend om te zeggen van om bewoonbare en betaalbare woningen in het district te zetten. Kijk, Galibi zit in Marowijnen en RJ, jij weet het, Brunswijk woont daar ook. Dus als er problemen zullen zijn, noem maar op, dan zullen ze dus inkomen. Het is onderdeel van toeristische accommodaties, maar de mensen zorgen ervoor dat vanuit het project van het ministerie van Sociale Zaken en noem maar op, de mensen die woningen zullen krijgen. Inderdaad hebben ze een laag inkomen en ze hebben weinig inkomsten, maar 35 vierkante meter met steun van het volk en met steun van de regering moet lukken. Centrale Bank, weet ik wel, die geeft volgens mij 7% rente aan de mensen. Dus misschien gaan ze als eerste geven man en vrouw die beide werken, dus die inkomen hebben. Misschien zullen ze het ook geven aan mensen die kunnen aantonen dat ze een contract hebben waarbij ze misschien werken in de goudsector en dan gaan ze proberen om die programma's op het gebied van, let er wel op, sociale woningbouw in orde te maken. Ze hebben eerdere successen gehad, RJ, met verschillende projecten. Dus ik denk dat dit moet lukken. En als het niet lukt in de huidige fase, dan gaan ze een vervolgtraject maken. Misschien met IDB of met andere organisaties om ervoor te zorgen dat er gebouwd moet worden. In elk geval, jij zei, Holland met wat tekort aan woningen. Vooral voor starters en doorstart, et cetera. Zo heeft Suriname ook een enorm tekort aan woningen. Dus het is verstandig dat men ook in de lucht gaat bouwen als appartementen in plaats van alleen maar op kit en percelen.
0: Maar moeten deze mensen dan speciaal naar de stad komen om zeg maar zo'n lening aan te vragen of zich op te geven voor zo'n woning?
1: Nee, voorlopig kan je het digitaal doen, maar als je Galibi bent, dan heb je misschien geen internet, ga je geen goede computer.
0: Dat klopt,
1: dus
0: ja.
1: Dus dan moet je ze begeleiden. Maar in principe moet je wel één keer richting de stad komen. En dan moet je ervoor zorgen van dat je je loonstrook meeneemt. Dat je dus misschien je belastingpapieren ook meeneemt. Dus dat je dus de gegevens meeneemt van je gezin, wie je daarvoor aan. Je moet in de stad komen, omdat je in Galibi niet die faciliteiten hebt. Maar ik zei het al, Marowijnen heeft nu een school, middelbare school. Marowijnen heeft de districtscommissaris. En GLIS is misschien bereid, of GBB, om digitaal één keer dus mobiel daar naartoe te gaan met hun computer, met hun auto, et cetera, om dat in orde te gaan maken. Ik denk dat ze dus misschien niet in Marowijnen zullen doen of niet in de stad, maar ergens midden in Kommerwijnen zullen komen, omdat Kommerwijnen booming is. Daar heb je alle faciliteiten om de verschillende gezinnen te helpen.
0: Oké, dat is dan duidelijk, ja, want ik vroeg me af van, moeten die mensen massaal daar naartoe gaan, want dan hebben we weer buskosten, dus dan wordt het allemaal steeds duurder voor hun. Maar goed, iets heel anders, want als je vanuit het binnenland komt, dan heb je ook dit probleem mee. En dat is ieder jaar weer een groot probleem, wateroverlast in Suriname. Wordt er wel aan gewerkt, want vorige keren hebben we dit ook vaak behandeld. Er is gezegd dat er wat aan gedaan wordt, maar je ziet het helpt niet. Gaat het allemaal zo blijven bij elke regering of komt er nou eindelijk iets waarbij het dus wat beter zal gaan wat dat betreft?
1: Ja, ik ben bang van dat het probleem dus op korte termijn sowieso niet zal worden opgelost, omdat de regering geen geld heeft en misschien ook geen deskundigen, zeker op het gebied van watermanagement. Ik heb meerdere keren gezegd, de regering van Suriname kan misschien bij koning Alexander hier in Nederland afstemmen, want ze zijn deskundig hier op het gebied van watermanagement. Ook India heeft kennis op het gebied van watermanagement, maar het probleem van Suriname is dat ze al een tijdje klimatologische omstandigheden een ernstige wateroverlast hebben, zowel in stedelijke gebieden als binnenland, door, let op, aanhoudende zware regenval en springtij. Springtij betekent dat grote delen van Paramaribo gewoon onder water komt te liggen, omdat dus de steden, laten we zeggen kustvlakte, Maratrete en Ringweg en noem maar op, laag is ten opzichte van bijvoorbeeld het zuiden. Dus dat wil zeggen Padfawani-kant. Dus Paramaribo Noord, voor de mensen die een beetje de ligging kennen, Wintiwai, Santo Boma, Kwarasang, Ledidorp, ze zijn ernstig overstroomd. En ze zijn volledig ondergelopen, met name ook dus landbouwgewassen, kostgronden van verschillende boeren, die zijn allemaal vernietigd als gevolg nogmaals van zware regenval. En daar heb je het verhaal van wat ik zei, springtij, die sluizen. Kijk, Holland met Biba, noem maar op, als er een ram zich voordoet, als het stormt, als er dus, laten we zeggen, heel veel sneeuw valt, et cetera, zie je ongelukken, aanrijdingen, noem maar op, allerlei dingen. Suriname heeft er geen last van, maar Suriname heeft het probleem van dat het ministerie van Openbare Werken, regio Oost vooral, sluizen moet openmaken en sluiten. En ze constant moeten checken hoe zit het met rivierwaterpeil door springtij. En wanneer het oploopt, wanneer het heel veel regent en rivierwaterpeil gaat naar 2,60 meter, dan kunnen die sluizen nauwelijks open gaan omdat het water anders terugstroomt naar het achterland. En je hebt op verschillende plaatsen heb je die sluizen. Anton Drachtenweg is er ook een plekje van waterkant, heeft het ook. Kortom, ik denk Arjen dat het voorlopig een probleem zal zijn. Kijk, je hebt een Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding. Je hebt voedselhulpprogramma's. Je hebt oproep aan bewoners, welke gedaan worden door sociale instellingen. Maar de mensen die die beelden afgelopen dagen hebben gezien, misschien moet ik het zo zeggen, je zou bijna een boot moeten hebben om aan het werk te gaan. Of in elk geval een hoge auto, four-wheel drive, want auto's waren voor de helft onder water. Woningen, zelf een kindje van 4 maanden is overleden, omdat dat kindje vanuit het bed was gevallen. Laten we zeggen, ondergelopen woning onder het water. En dat is dus dan gisteren gebeurd. Dat is te betreuren. Ja. Nogmaals, bereikbaarheid van bepaalde wegen, voedseldistributie en de weersverwachting voor de komende dagen voor mensen die zullen vliegen naar Suriname. Het is dagelijks bewolkt en het regent bijna haast elke dag. Dus voorlopig is er niets aan te doen, behalve dat je moet bijna, wil ik zeggen, spreekwoordelijk dweilen met de kraan open, de minimale maatregelen treffen. En aan de andere kant moet je dus blijven hopen dat de regering in staat is om delen van de gemeenschap droog te houden door Nationaal Coördinatiecentrum in te zetten. Veel mensen verlaten Paramaribo nu voor Wanica, omdat Wanica wat hoger is qua ligging. Of ze gaan richting Komowijnen, want daar is het een beetje wat droog. Maar vooral de kustvlakte, lage kant, noorden van Paramaribo, ringweg nogmaals, de mensen die dat weten, daar is de zaak dus vrij ernstig. En ja, voorlopig zullen we het hiermee moeten doen, omdat er sprake is van zware regenval.
0: Ja, dat is inderdaad niet fijn daar allemaal. Maar je hebt 2 namen genoemd, Nederland, Modi en India, 3 dus. En dacht ik van, India doet al veel voor Suriname. Wat zouden zij dus nog meer kunnen doen wat de watermanagement betreft? Want Nederland is inderdaad de plaats waar je zou moeten zijn daarvoor.
1: Gisteren in Nederland, volgens mij is hij er vandaag ook, zo niet vertrekt hij vandaag. En Modi heb ik gisteren zelf gezien of gesproken niet, maar wel gehoord. Hij heeft tot het publiek gesproken. Bijna 6,000-7,000 mensen waren in World Forum. En Modi heeft ook iets gezegd over Suriname. Hij zei het woordje van Sarnamke Lok, diaspora heeft hij genoemd. En het belangrijk daarbij is van dat Modi gisteren heeft gezegd dat alle Surinaamse Hindustanen, dus de Surinaams-Hindustaanse gemeenschap, die dus een, kan je ze willen, een OCI-kaart willen hebben. Dat is dus de diaspora-kaart. OCI staat voor Overseas Citizenship of India. Dat die dus kunnen krijgen tot de 6e generatie. Tot nu toe was het tot de 4e generatie. Dus opa, dus met overgrootvader, dan opa, dan vader en kind. Dat is 4 generatie. Maar nu gaan dus nog 2 generaties extra dat kunnen krijgen. En het belangrijk is daarbij om aan te geven van de mensen die naar India willen gaan, et cetera, in plaats van visa dat je die kaart koopt. Maar Modi heeft ook aangegeven in Nederland, zeker naar de Hindustaanse Surinaams gemeenschap, van luister, intensieve samenwerking, handel, digitale technologie, defensie, energie, noem maar op. Kijk, we hadden het over watermanagement. Praat met India. India heeft ook rampen. India heeft ook problemen. Diplomatieke betrekkingen. Jaishankar was onlangs in Suriname. Ze hebben dus gesprekken gevoerd over strategische inzet en nog een aantal dingen. Maar geopolitiek, dus deske bareme, dunia ke bareme, India en Suriname zoeken meer inclusieve internationale orde. Ik weet bijvoorbeeld dat rechters vanuit Suriname naar India gaan om verschillende trainingen te volgen. Dus nogmaals, Modi is hier in Nederland, heeft de Surinaamse gemeenschap gesproken. Er zijn ongeveer bijna 100,000 Indiërs met expats in Nederland. We slaan bruggen. Ik weet dat die expats, ik heb een aantal gisteren gesproken, die luisteren ook naar Ujala, die luisteren ook naar jou, die luisteren ook naar dit programma, die luisteren ook naar die mooie nummers van Kishore Kumar en Mohammed Rafi en al die dingen. Maar ze hebben aangegeven, ze zijn bereid om Nederland te helpen, maar ze zijn ook bereid om Suriname te helpen. En alleen Suriname en Nederland moeten dus ervoor zorgen dat hun huiswerk goed wordt gemaakt, zodat de historische en culturele banden verstevigd worden. Dus mensen, als u van plan bent om de banden met India beter aan te halen, als u dus inkopen wil doen, als u denkt dat u dus ook familieleden in Suriname hebt, die dus de brug kunnen slaan tussen India Nederland en Suriname, oké, Bolila, diaspora, zorg ervoor dat die band stevig wordt. En Modi heeft inderdaad Suriname gegroet gisteren en aandacht gegeven aan Suriname. En dat is toch prijzenswaardig.
0: Dat is zeker prijzenswaardig. Dat is heel mooi dat Suriname toch wel in zijn vocabulaire zit. Dankjewel voor deze week, Robbie. Het was weer een lust om naar je te luisteren. Graag tot volgende week, zal ik zeggen.
1: Dankjewel, RG Moiserie. Bedankt voor de vragen en inderdaad tot volgende week. Ram ram namaste. Goedemorgen, assalamu alaikum.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 14 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland. तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna 3/4 van de 100 gezochte personen, wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हिल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ojala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na medische controle moeten ze in quarantaine. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot identificatie van 74 oplichters. En in Oost-Tirol, in Oostenrijk, is een 67-jarige vrouw gisteren na een aanval door een kudde koeien overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezi ka moenne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en PRO die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is driekwart van de 100 gezochte personen, wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie, de overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. हर एक चीज। रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Friesland bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Sangeet Kiran, Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de schoonmaak. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. En een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Mamatetema.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandera Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Dujana hit toch? Mijn favoriete radiostation.

0: You are Ujala Radio Headlines. De Britse premier Keir Starmer treedt niet af. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. En een paar uur na het aflopen van de driedaagse staakt-het-vuren heeft Rusland weer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev uitgevoerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Britse premier Keir Starmer treedt niet af. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. En een paar uur na het aflopen van de driedaagse staakt-het-vuren heeft Rusland weer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev uitgevoerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt ze nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen, opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en dan...

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio. Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

You are. Ujala Radio Headlines. De advocaten Roland van der Horst en Adink Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: Inderdaad vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Dit is Ujala Live.
1: Ujala Live.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, een heerlijke cover Ghana, Legay en Dilto Pagelhe in deze heerlijke mashup Ghana. De heerlijkste hits en de beste Ghana hier bij Ojala Radio Orwobi Amit Jeremkezat. Ja, samen genieten we van de heerlijkste hits.

Ja, het is weer een heerlijke dag voor Ujala Radio. Ja, wat fijn dat je ingeschakeld bent. Het is weer zo'n dag vol energie en mooie momenten. En ja, we zijn hier samen om die samen met jullie te delen. Ja, zet je schrap voor de heerlijkste Ghana, de beste muziek. En natuurlijk ook het laatste nieuws en een dosis gezelligheid. Wat natuurlijk ook niet ontbreekt vandaag. Dus ja, ik zou zeggen, leun lekker achterover. Pak een kopje koffie of wat anders. Iets wat lekker smaakt. En laat ons jouw soundtrack van vandaag zijn. En samen genieten we van de heerlijkste hits hier zo. Ja, de stem van Atif Aslam uit de Coke Studio 14. Ghanese naam is Sajana Dasana.

Ja, dit is eentje uit de kookstudio, kookstudio 14. En wat kookstudio zo uniek maakt, is toch wel de manier waarop het klassieke en moderne samen wordt gebracht. En ja, de stem van Atif, ja, die voegt dan een stukje extra magie toe aan deze fusion, aan deze mix. Ja, de stem van Atif Aslam. Zijn optredens in kookstudio brengen ook altijd de juiste sfeer in huis. Het is niet alleen zijn stem, maar het is ook de manier waarop hij zich volledig in de muziek stort. En dat maakt het zo bijzonder. Ja, een ware artiest was dat. En dat is hij nog steeds. Atif Aslam, een van de meest geliefde zangers uit India. Ja, of moet ik zeggen Pakistan. In ieder geval, zijn carrière begon in Pakistan en sindsdien heeft hij wereldwijd naam gemaakt. Op de playlist heb ik hier uit de film Kushi uit het jaar 2023 de stem van Jubin Nautiyal samen met Palak Muchal Organakanamhe Aradhya.

Aradia. Ja, je hoort een serene en zachte sfeer met een romantische toon. Ja, past perfect op dit moment van de dag. En je hoort de stem van Jobin Nautiyal, ook een populaire zanger. Een zeer geliefde zanger uit India. En ook bekend om zijn emotionele en melodieuze stem. Ja, komt dus uit de film Kushi die in het jaar 2023 werd uitgebracht. Maar nog steeds genieten we van deze heerlijke Ghana. Ujala Radio Hai Sonoalo, waar je ook bent. Geniet van elke Ghana die wij hier zo op onze playlist klaar hebben staan. Ja, uit de film LSD staat voor Love, Sex or Dhoka. Ja, deel 2 is dit alweer. De stem van Dibakar Banerjee.

Ja, Love Sex Art Hoka deel 2. Het is de vervolgfilm van de controversiële en succesvolle film Love Sex Art Hoka uit het jaar 2010. Ja, de eerste film stond bekend om zijn gedurfde en ongewone aanpak van seks, liefde en bedrog in het moderne Indiaanse de Indiaanse samenleving. Ja, de film die drie verschillende verhaallijnen combineren was een goed succes. We genieten zo van de heerlijkste nummers, heerlijke Bollywood Ghana, maar tussendoor ook wat cover Ghana. De stem van Sheikh Herkumar heb ik hier op de playlist uit een nummer van Wayback, maar nog steeds heerlijk om naar te luisteren. Dekha jo tumko aur ye dil ko kya hua hai.

को ये दिल को किया हुआ है de geweldige stem van Shikhar Kumar. Ja, het is een live versie. Ja, een prachtige, mooie stem. Ja, Shikhar Kumar. Hij heeft een unieke stem die goed resoneert met ritmische aspecten van muziek, wat hem veelzijdig maakt als zanger. Ja, hij wordt vaak geprezen om zijn vermogen om verschillende genres aan te pakken. Van romantische ballads tot energieke dansnummers. Ja, dat was de stem van Shikhar Kumar. Ja, we sluiten af met de stem van Badja. Van zijn album Ikta Raja uit het jaar 2024.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
6: De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, I'm Katrina Kaif.
8: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
9: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
10: Hi, this is Rani Mukherjee.
11: Main Akshay Kumar.
12: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Vaassen de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
3: Hi, I'm Mehul Farah-Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Basisschool OBS Elkerlik in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. En het nationale park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is er nog enig tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 in juli bestaat 40.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè. Ja, Kizika Moendesanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markkensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat om 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijden. Verkeer vanaf Zon en Breugel, 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging. De A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp, 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Met de verkoop haalde ze ongeveer 67.000 euro op. Laderijs Forum doet ook HTIB aangifte tegen Kamerlid Gigi Markensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen lang vastzitten. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur vindt na alle spanningen rondom de noodopvang voor asielzoekers het niet feestelijk genoeg meer om het door te laten gaan.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim €67.000 aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markesauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en de democratie ondermijnend. Markesauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
6: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en de democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit van Amsterdam bezet. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro. Na de Rijksforum doet ook HTIB aangifte tegen Kamerlid Gidi Markesauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain, aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Leden van actiegroep Geef Tegengas hebben zich sinds vanochtend 11 uur vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Leden van actiegroep Geef Tegengas hebben zich sinds vanochtend 11 uur vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
10: Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de betere route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Groei met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
11: Ujala Radio. You are.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are. You are. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders, over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Hindora, baja dijiye.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is de weg dicht bij afrit Beesterswaag. Duurt nog tot 10:30 vanavond. Tot die tijd volg je de route via Leeuwarden over de A32 en de N31. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny
8: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: याद।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Premier Jette wil samen met gemeenten meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's ben je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, suno walo. Main hoon Amit Jairam. Aur yeh hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi hit radio station. Jahan pyaar, khushi aur masti milta hai.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Premier Jette wil samen met gemeenten meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सारे दिन।
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asiel.